0: De Roos en de Nachtegaal. Ik waag me niet aan de Turkse titel, misschien wil jij dat wel doen. En ik heb ook begrepen dat daar een licht erotische tekst onder ligt.
1: Ja, de Roos en de Nachtegaal is feitelijk een heel project. Dus een cd die wij zo genoemd hebben. Gül ve Bülbül in het Turks.
0: Dankjewel.
1: En het eerste stuk op die cd is ook een hele oude tekst. Het zijn eigenlijk allemaal oude teksten van onmogelijke liefde. Dus het zijn veel mystieke teksten en die gaan over de liefde van de nachtegaal voor de roos. Het zal nooit wat worden, maar ze zijn toch innig verliefd op elkaar. En binnen dat project, wij hebben dat soms heel serieus uitgewerkt en soms zijn we daar heel speels mee omgegaan. En het volgende stuk is daar een voorbeeld van. Dat heet Kettengömlek Türküsü. Dat betekent letterlijk het liedje van het katoenen hemd. En dat is een licht erotische tekst. Je moet je voorstellen, heel oud. Dus echt 300, 400 jaar oud. Maar het gaat over een meisje met een katoenen hemd aan. Een heel mooi meisje. En dat katoenen hemd is een beetje doorschijnend. Dus de jongen wil eigenlijk wat meer zien. Daar komt
0: en
1: het wel op.
0: Of dat hemd dan ooit omhoog gaat, dat vermeldt de historie vast niet. Maar we gaan nu luisteren naar het nummer. Oké?
1: Ja.

0: gider, kör olsun yaramaz gözler. Dat was Barana met het nummer Gülfe Bülbül. Steven, je had het net over de invloed van Behzad op de Nederlandse volksmuziek. En toen gaf je aan dat hij er vooral op gericht was om er een levendig iets van te maken, van volksmuziek. Niet een soort werken vanuit traditie, maar ervoor te zorgen dat je ook hedendaagse nieuwe impulsen, nieuwe invloeden erbij betrekt. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, ik denk dat het stuk wat je zojuist gehoord hebt daar wel een voorbeeld van is. Behzad had, en dat is echt bijzonder, hij stond dus met beide benen in traditie, maar wilde daar in ieder geval met één been uit gaan stappen. En hij luisterde ook naar alles, was heel geïnspireerd door moderne muziek, door hedendaagse muziek, door jazz. En vond het dus ook heel leuk om met mij die dialoog aan te gaan. Van, nou ja, hoe kijk jij tegen die muziek aan? Wat kun jij daarmee? En daarin was hij behoorlijk makkelijk. En makkelijk is het woord niet, visionair. Ik bedoel, hij had echt wel een goed gevoel over de urgentie die hij met zijn muziek wilde uitdrukken. En hij was heel fris in uit de traditie stappen, wel elementen gebruiken, maar ze omdraaien, op een andere manier gebruiken, op een manier die in de traditie niet geoorloofd is, maar wat hij dus wel deed. En dat is een knappe manier van een heel ander perspectief innemen en vernieuwing doorzetten.
0: Wat was jouw invloed daarbij? Ik stel die vraag omdat je zegt van ja, wij gingen in dialoog. Hè? Nou, dan doe je dus iets met elkaar en dan wissel je uit. Hij komt dan uit een bepaalde traditie. En wat bracht jij dan mee in deze samenwerking?
1: Ja, ik had natuurlijk een achtergrond binnen in improvisatiemuziek. Ja. Een muziekstijl die er niet zozeer op gericht is om vanuit opgeschreven nootjes tot iets te komen. Maar veel meer vanuit geluid te gaan denken en te proberen een bepaald avontuur aan te gaan, wat ook echt op communicatie gebaseerd is. Zoals wij dit gesprek voeren. Ja. Hè? Jij zegt wat, ik zeg wat. Waardoor je tot iets komt wat je in je eentje niet
0: nooit
1: zou
0: doen. Niet voor elkaar krijgt, ja.
1: En zo componeerden wij ook. Wij componeerden, wij noemen het eigenlijk zelf pingpongend. Dus soms zaten we samen achter de piano en dan hij had een klein snaarinstrumentje op zijn schoot, een Jura. En dan speelde hij een lijntje en dan speelde ik een lijntje en dan waren we samen aan het zoeken en dan had hij weer een ideetje en dan had ik een ideetje. Of soms dan had hij thuis iets opgenomen, een paar maten, en die stuurde die naar mij op per mail. En dan ging ik daarmee aan de gang en dan had ik ook weer een paar maten toegevoegd. En daardoor schreven wij stukken die geen van ons geschreven zouden kunnen hebben. En dat was voor ons zelf heel inspirerend. En ik vanuit mijn achtergrond van geïmproviseerde ritmische muziek en hij vanuit zijn achtergrond van traditionele Turkse muziek. En dat kwam wonderwel samen. We hadden ik denk het geheime zat erin dat wij heel vaak dezelfde dingen mooi vonden. En dus er was weliswaar cultureel een enorm verschil. Maar van mens tot mens was er eigenlijk niet zoveel verschil. Of tenminste, wij voelden niet dat er een smaakverschil was. En dat maakte het allemaal heel makkelijk en heel productief.
0: Nou, wat ik hier in ieder geval uit oppik, is dat jullie allebei heel erg open stonden voor andere geluiden, voor andere invloeden. En dat jullie ook echt elkaar heel serieus hebben genomen.
1: Ja, en dan moet je je voorstellen, in mijn traditie, de Westerse improvisatietraditie, ja, is dat min of meer in de traditie ingebakken. Maar in de traditie waar Behzad uitkwam,
0: is dat niet
1: ingebakken. Is dat absoluut niet ingebakken. En voor hem was dat dus des te bijzonderder. Dat hij hij heeft zich aan zijn haar omhoog getrokken en is echt zijn muziek gaan heruitvinden. En dat vind ik echt een prestatie van formaat. En ik ben ook weinig mensen echt uit die volksmuziek of uit de klassieke muziek tegengekomen die dat op zo'n manier hebben gedaan. Daarin was hij echt heel bijzonder. En ik denk dat daarin ook echt een grote betekenis gelegen heeft voor de Nederlandse wereldmuziek. Hij heeft daarin mensen geïnspireerd om hun eigen stem te vinden, om hun eigen geluid te vinden.
0: We gaan een stukje muziek luisteren. Soms trad Barana op als trio, dan weer als achtkoppige big band, vaak met gastzangeressen, zoals in dit nummer. Jij zegt nee.
1: Nee. We gaan nu volgens mij naar Yavuza luisteren.
0: Oh. Dat is goed. En zeg daar maar wat over.
1: Dat is een stuk dat hij geschreven heeft voor een vriend van hem die zelfmoord heeft gepleegd. Een oude vriend van hem die op een bepaald moment zelfmoord heeft gepleegd. En Bessat was daar stuk van. En voor Bessat was dat ook totaal onbegrijpelijk. En dat heeft alles met Bessats ongelooflijke vitaliteit te maken. Maar misschien moeten we eerst naar het stuk gaan luisteren.
0: Oké. Okay.

0: Terwijl we naar dit nummer zitten te luisteren, vertelde Steven me dat Bessat eigenlijk heel verontwaardigd was over de zelfmoord van de vriend. En ik kan me dat zo goed voorstellen, want ik heb jouw verhaal gelezen dat je hebt gehouden tijdens bij de begrafenis van Bessat. En ja, daaruit kwam hij naar voren als een enorme vechter. Iemand die absoluut niet opgaf.
1: Nee, het was een ongelooflijke levensgenieter en vitaal iemand. Hij hield van het leven en hield van mensen. Hij hield van de liefde, hij hield van gezellig doen. Hij hield van de intensiteit van het leven. Hij was verknocht aan het leven. En ik kan me ook herinneren, wij waren najaar vorig jaar, toen hij dus echt al heel erg ziek was, hebben we nog getoerd in Turkije. Die hele tour die heeft hij eigenlijk slapend op de achterbank van een busje meegemaakt. Maar tijdens de concerten was hij er dan. En na de concerten dan ging hij naar het hotel terug. En op een bepaald moment stond ik in de lift samen met de percussionist en Bessat. Stonden wij in de lift naar een concert om naar onze hotelkamer te gaan. En Bessat zei verontwaardigd tegen ons: wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier? Als ik nu zou kunnen, want hij ging naar bed. Mm-hmm. Als ik nu zou kunnen, dan zou ik gewoon naar buiten gaan. En de hort op. Kijken naar de fans. Een feestje bouwen. En dat hebben we vervolgens ook maar gedaan.
0: Heel goed naar hem geluisterd. Ik stelde je net een vraag en die kon ik niet afmaken omdat ik een verkeerd nummer aangaf. Baraná trad soms op als trio en op andere momenten weer als een achtkoppige big band, al dan niet met gastzangeressen. Daar horen we zo meteen wat van, maar wat denk jij zelf dat de favoriete samenstelling van Bessat was?
1: Ik denk dat de favoriete samenstelling van Bessat degene was waarmee hij zojuist het podium afstapte. Eigenlijk vrijwel altijd. Hij was zo enthousiast en genoot zo van wat hij deed. En ik denk ook, er zijn zoveel van die verschillende versies geweest, omdat hij, wij geloven allebei, maar hij ook heel erg in jezelf opnieuw uitvinden, vernieuwing, jezelf voor het blok zetten, in weer een nieuwe samenwerking. En ik denk dat hij dat aspect ervan zo verschrikkelijk waardeerde. Dus dat hij, wat hij het fijnste vond, was juist dat het elke keer anders was. Dat het elke keer weer een nieuw element had.
0: Duidelijk. We gaan luisteren naar de zangeres Sanem Khalefa en het nummer heet Zula.
2: Heet Zula. We hebben hier in de zaal zeer speciaal twee jonge gasten. Gisteren en mij in Haarlem deze stuk met hun geweldige band geoefend. Ik hoop dat zij met deze versie ook een beetje leuk kunnen vinden nog steeds. Zula betekent een stiekem geheim plekje. Het is een verborgen plek. Iedereen heeft een eigen verborgen plek. Niemand weet dat. Alleen maar jij. In dit geval heb ik een beetje ritmische Zula. Ritmische verborgen plek. Jullie kunnen zelf een beetje zoeken. Het stukje begint met de 7/8, dat weet je. En dan komt de 6/8. Gratis workshop weer. De 7/8, ik ga altijd Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam, Groningen. Maar in dit geval, Groningen, Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam. Zula.

0: Steven Kappelman, Bart Leleveld, Sanem Kalfa en ik ben Bessa de Wees. Wie weet, tot volgende keer. En bedankt, concertzender. Hartstikke bedankt.
1: Ja, we zitten bij de concertzender, zoals u net ook al van Bess had hoorde, maar dan bij een andere gelegenheid. Steven, jullie hebben een project gedaan, Xenopolis. En daarop is een nummer met Gaylan Ertem.
2: Ja, we hebben op een bepaald moment zijn we eigenlijk over Gaylan gestruikeld, zou ik haast zeggen.
1: Hoe dat zo?
2: En wij waren op zoek naar een solist voor een festival. We kregen een aanvraag van iemand van een festival in Nederland. Van, kunnen jullie met een Turkse solist iets doen? En toen kwamen we langs een filmpje van een hele grappige Turkse popzangeres. Waarvan we in eerste instantie geen flauw idee hadden wat we ermee moesten. Maar we wisten wel dat we er iets mee wilden doen.
1: Ze was dus heel mooi.
2: Ze was geweldig mooi, okay. Maar ze zong
1: als een nachtegaal.
2: Zo origineel en prachtig en eigenzinnig.
1: Ja.
2: Ze maakte bijvoorbeeld, ze had een filmpje over, dat heette Paniekattack. En dat was een opsomming van alles waar ze eigenlijk bang voor was. En dat ging van Coca-Cola tot jazz tot een enorme opsomming. En dat was hilarisch, dat filmpje. En inmiddels is het overigens ook in Turkije echt een grote ster aan het worden. Maar toen was ze nog volstrekt onbekend. En wij hebben haar gevraagd om naar Nederland te komen. Ze heeft 2 tournees gedaan. Wat bijzonder is, want ze heeft vliegangst. Dus ze moet elke keer, ze komt elke keer in de auto.
1: Ja, wat overwinnen. Ook wel, ze komt met de auto.
2: Ja, ze komt in de auto.
1: Een hele lange reis.
2: Ja, dat is een hele lange reis. En dat is ook duur. Maar ja, ze heeft het elke keer heel erg leuk gevonden. En wij vonden het elke keer fantastisch om met haar te werken.
1: We gaan luisteren. Simit Mimit.

0: Dat was Geylan Ertem met Simit Mimit. En de cello-solo was van Ernst Reiziger. Steven, waar ging dit nummer eigenlijk over?
1: Nou, het hele project gaat over Istanbul. Vandaar Xenopolis. Betekent vreemde stad. En dit is een soort van associatie. Als je met een taxi heel snel, en alle taxis rijden snel in Istanbul, snel door Istanbul heen rijdt, dan zie je allerlei... krijg je allerlei indrukken. En daar is dit eigenlijk een soort van associatief gedicht. De Simit Mimit. Simit, dat zijn die broodjes, ja, die ronde broodjes die je op straat vindt. En dit is een tekst die Bestad heeft geschreven voor Geylan, voor dit project.
0: In ieder geval hebben we nu al een aantal verschillende stijlen gehoord. En we gaan nu naar jullie laatste cd. De cd Barana Electro Shaman. Of Barana in Electro Shaman. En ja, dit is een soort bezwerende elektronische grooves, oeroude shamanistische muziek, teksten uit de Turks-Oeigoerse mythologie. Het is nogal wat, maar het is een totaal ander geluid dan we gewend zijn. Ook Ernst Reiziger speelt onder andere Ernst Reiziger speelt ook mee op deze cd. En klopt het dus dat jullie nu echt weer een hele nieuwe richting zijn ingeslagen?
1: Ja, we hadden. Ja, daar ging Barana ook over. Elke keer bedenken wat je nu weer gaat doen. Dus niet voortborduren op de vorige cd. Maar er echt een. Elke keer weer opnieuw je koers bepalen en een nieuwe richting of een nieuwe koers uitzetten. En daar. Daar was Bessat heel erg voor te vinden. Die wilde dat heel graag. Een band, niet een band. Hij heeft meteen vanaf het begin gezegd, ik wil geen band. Later bleek dat dat eigenlijk vooral betekende dat hij niet elke week wilde repeteren. Maar het betekende ook, ik wil geen band. Ik wil niet één band die de hele tijd met hetzelfde repertoire speelt. Ik wil... het is een creatief iemand die zichzelf de hele tijd wilde uitdagen. Dus we deden projecten. En eigenlijk alle projecten waren anders. Voor onze noodzaak, voor andere mensen... wellicht verrassend.
0: Nou, het klopt wel een beetje met wat je eerder in dit programma al zei, toen ik je vroeg van waar speelde die nou het liefst mee, met een trio of met een grote band. En toen zei je, eigenlijk elke keer als hij van het toneel afstapte, had hij zijn favoriete band achter zich gelaten. Dus hij was in die zin ook heel creatief en hij wilde ook niet vastgeroest zitten.
1: Nee, hij was dol op het avontuur.
0: Nou, dat is duidelijk. We gaan twee nummers draaien van deze Electro Shaman CD. En dat wordt Kuzul en Koshuk.

0: Wereldmineralen is vandaag helemaal gewijd aan de onlangs overleden Turks-Nederlandse multi-instrumentalist Behzat Üves. Steven Kamperman, vriend en medeoprichter, was in de studio. Steven, ik bedank je alvast, maar ik wil je niet weg laten gaan voordat ik de vraag stel, wil je nog iets over je vriend zeggen?
1: Nou, ik denk dat Behzat echt ontzettend van het leven hield. En van het niet-dogmatische leven, van het niet-voor de hand liggende leven. En ik denk dat hij dat heel erg gevierd heeft. En daarin zal hij mij ook echt blijven inspireren.
0: Oké, nogmaals, dankjewel. De volledige speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Caroline Kleiren stelde dit programma voor de Concertzender samen.

U luistert naar een uitzending van Concertzender met Concertzender Live. Verleden jaar was het 25-jarig jubileum van het Afrika-festival Hertme. Dit festival heeft zich inmiddels ontwikkeld tot het belangrijkste Afrikaanse muziekevenement van Nederland. Ook internationaal heeft het een goede naam en scoort hoog op de lijst van 25 beste zomerfestivals. Op deze jubileumeditie presenteerde de organisatie een overzicht van de hoogtepunten van Hertme van de afgelopen jaren en de concertzender was erbij om een aantal concerten op te nemen. Op 7 juli 2013 stond Faliha-speler Rajeri uit Madagaskar op het zonnige podium. Op 15-jarige leeftijd leerde hij zichzelf de Faliha spelen. Het zal niet gemakkelijk zijn geweest, want op zeer jonge leeftijd verloor hij de vingers van zijn rechterhand. De Faliha is een buissiter gemaakt van bamboe met 14 of meer snaren. De klank ligt ergens tussen de harpsichord, kora en sansa. Rajeri is een renaissanceman. Hij is meesterspeler op de Faliha, leider van zijn eigen band, oprichter van een modern Faliha-orkest met 23 solisten en hij heeft het boek The Secret of the Faliha geschreven. Ook heeft hij zich ontpopt als singer-songwriter en vernieuwde het repertoire van de Faliha. In 2012 bracht hij het album Tantsaha uit, waarvan hij in dit concert ook een aantal nummers speelt. Hij wordt begeleid door Dadi, gitaar en zang, Rataks, drums en zang en Fefi, basgitaar en zang.

In het laatste gedeelte van het concert van Ranieri, dat we opnamen tijdens het Afrika-festival Hertme op 7 juli vorig jaar. Daarin hoort u het prachtige a cappella gezongen nummer Von Gio. Op 23 mei aanstaande, tussen 5 en 6 uur, gaan we verder met opname van dit festival met een concert van Olivier Mtsugi uit Zimbabwe. De volledige speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Het Afrika Hertme Festival 2014 vindt plaats op 5 en 6 juli aanstaande. Onder andere Aziz Chamoui met zijn University of Gnawa en Habib Koité zijn artiesten die daar zullen optreden. Bekijk de site afrikafestivalhertme.nl.

Nyanchona, Zanna, Hardy, Nyanchona, Ampi, Famara.

0: Merci beaucoup. Il y a quelques CD à côté.
1: De techniek van deze live-opname was van Wijnand de Groot, producenten Suzanne van der Pol, en dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar Mariama. Vandaag een uurtje oude muziek uit Kaapverdië. Muziek uit de 70s. Muziek van net na de onafhankelijkheid van 1975. En u zult horen, het optimisme klinkt er vrolijk doorheen. We starten met zomerse, uitermate dansbare klanken die erg doen denken aan muziek uit het Caribisch gebied. Je hoort achtereenvolgens nummers van Cabo Vercio, Vos de Cabo Verde, Africa Star, Bana, nogmaals Africa Star en Vos de Cabo Verde.

Over het veelvuldig kopiëren van het repertoire van Sonora Matancera hebben we het al gehad. Hier volgt de door Juan Carlos Coronel gezongen kopie van deze hit.

Hallo, mijn vriend. Hoe gaat het mee? Ach, en el Tibiri. En met jou, amigo? Nou, en el Tabara. Dan zijn

De lekkere taarten van Maria zijn niet te versmaden. Daniel Santos en de overgeleden van Sonora Matancera weten er wel raad mee. El Buñuelo de Maria.

was deze opname al op het Seco-label, we moeten nog even in hetzelfde jaar, 1950, naar RCA vechten. Daniel Santos nam op dit merk 12 titels op en allemaal van perfecte kwaliteit. Eerst weer een bolero. Eso crees tú.

In dit bijna niet te begrijpen drukke jaar 1950 kwam ook nog even de populaire mambo voorbij. Deze horen we hier op het Seiko-label. De mambo is universeel en dat is het volgens de titel van dit lied.

De 12 opnamen voor Ossie Victor zijn hoogstandjes. Eén van deze nummers zou Daniel Santos, inmiddels met een stok lopend, zingen tijdens de reunie 39 jaar later in New York. En dat was 1989. Dit allemaal vanwege het 65-jarig bestaan van Sonora Matancera. Panama met Tombé.

En die Daniel Santos was me er eentje. Hij werd El Inquieto Anacobero genoemd, vanwege zijn uitbundige gedrag. En ook had hij losse handjes. Het verhaal gaat dat een cameraman voor een filmopname werd verzocht slechts één kant van zijn gezicht te filmen, omdat het andere enigszins beschadigd was door een vechtpartij. Hij is 10 keer getrouwd geweest en in 1952 was hij lange tijd onvindbaar. Toen hij met Sonora Matancera weer opname ging maken, componeerde hij een mooie bolero. Als je 1 dag in de cel hebt gezeten, waardeer je pas de vrijheid. Het was naar het leven geschreven. Amnistia,

Het Colombiaans orkest Alquimia, dat zich gespecialiseerd heeft in sonora matacera imitaties, speelt het nu ook voor u. El Corneta.

Alchimia. De volgende bolero mogen we ook best diepzinnig noemen. De timbales van Manteca lijken op een wekker. El juego de la vida.

De kwaliteit van het orkest steeg in 1953 naar ongekende hoogte. Manteca, de ongeëvenaarde timbalespeler van het orkest, kon zich in de pianosolo's van Lino Frias kennelijk even niet beheersen. U hoorde het nummer ook al in de vorige uitzending door Bienvenido Grande, de guaracha Ya se peino María.

Daniel Santos werd 76 jaar en overleed in Florida in 1992. We sluiten af met een Montuno Batanga, El Sofá. U vindt meer gegevens op onze web- en blogsite www.concertzender.nl. Volgende maand Celia Kroeth. De samenstelling van dit programma was in handen van Henk Braaksma.

bij de concertzender is het nu tijd voor Éxitos Musicales. Uit de schatkamer van Elect Record. Roemenië, deel 1. Toen het ijzeren gordijn nog hing, kon je ze toch in een tweedehands platenzaak of een rommelmarkt tegenkomen. Een langspeler van het Roemeense platenmerk Elect Record. En het was heel verstandig om die plaat, soms voor een habbekrats, te kopen, want 10-1 had je een juweel in handen. Opname van de grootste virtuose uit de folklore van Roemenië. Laten we meteen maar een potpourri laten horen. Dat heeft het grote voordeel dat we tegelijk een aantal verschillende dansen en verschillende solisten met hun verschillende instrumenten voorbij horen komen. U hoort de viool, de taragot en de klarinet, de nai, de panfluit, de accordeon en de cymbaal in Jokuri Munteneshi.

Laten we de vioolvirtuoos Benone Damian, die daarnet de hoofdsolist was, er nog even uitpikken. Dat is namelijk dezelfde die nu de accordeon bespeelt in de Ora Fortuna.

In het orkest Paraskiv Oprea, dat u net hoorde, waren Nikolai Pirvu op de panfluit en Benone Damian op de viool de hoofdsolisten. We gaan nu nog een panfluitsolo, in sommige muziekboeken consequent pansfluit genoemd horen, in Koboridin Deia Vale, gespeeld door Nikolai Pirvu, die nu in Nederland woont.

De panfluit of de nai zou van goddelijke oorsprong zijn. De rieten fluit zou over de hele wereld worden verspreid in talloos verschillende vormen. Wij kennen de panfluit in het Westen meestal van Jörge Samfir. Van hem wordt wel eens gezegd dat hij weliswaar de bekendste, maar heus niet de beste panfluiter van Roemenië is. We weten met zo'n opmerking niet zo goed raad, want kan het nog virtuozer, perfecter of sneller dan in deze oude opname van Gheorghe? En luister u maar in de Brioul Altenesque. Het orkest stond onder zijn eigen leiding.

Jorge Zamfir werd opgeleid door de beroemde Fania Luca. Zelf werd hij later ook orkestleider, bijvoorbeeld van het legendarische orkest Sierra Thrillia. En we gaan daar nog wel een keertje apart aandacht aan besteden. Weer later ging hij de wijde wereld in, waar hem een enorm succes ten deel viel. Talloos zijn de platen die van hem gemaakt werden, maar de opnamen die wij u nu laten horen komen allemaal van het oorspronkelijke Roemeense platenmerk Elect Record. Doña de Giale, hier is Jorge Zamfir.

komen allemaal van het oorspronkelijke Roemeense platenmerk Elect Record. Doña de Giale, hier is Jorge Zamfir.

Ook de tango doet het goed in Paraguay. Op zijn eerste succesplaat stond er al één, die we vorige maand lieten horen. Op één van de vele LP's stonden uitsluitend tango's en ook deze plaat ging de hele wereld over, tot in Nederland toe.

Louis Bourdon was niet alleen een goede harpist, hij was ook zeer geïnteresseerd in audio-elektronica. Zo zorgden zijn experimenten ervoor dat de klank van zijn harp zo helder en krachtig klonk. En vergeet ook zijn begeleiders niet. Hier volgen weer drie van de bekendste stukken uit het overvloedige Paraguayaanse muziekrepertoire, waaronder het overbekende verjaardagslied Felicidades.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat, hoe populairder Luis Bordon werd, hoe verder hij kwam af te staan van zijn oorspronkelijke Paraguayaanse roots. Niet zo gek natuurlijk, want de platen werden over de hele wereld verkocht. Het begon natuurlijk met de Braziliaanse medleys van samba's. Luis woonde 40 jaar in Brazilië en sprak vloeiend Braziliaans. Ook het koffiemalen, Moliendo Café, van Venezolaan Hugo Blanco en de Puerto Ricaanse Poro Mi Cafetal.

Ook op het Argentijnse platenmerk Marpar, specialiseerd in uit Paraguay afkomstig materiaal, werd een LP uitgebracht. We vermoeden nog voor de Braziliaanse Chantecler opname. Echte Paraguayaanse stukken waarmee we dit tweede deel van Luis Bordón y su Arpa Paraguay afsluiten. De volgende maand doen we nog een greep in het enorme repertoire van deze in 2006 overleden harpist. En ook dan weer samengesteld door Henk Braaksma.

0: En dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Wereldmineralen. De Argentijnse muzikant Enrique Nobiello heeft een groep muzikanten uit verschillende genres als jazz, pop, tango en Latin bijeengebracht in de groep El Junta Cadaveres. Op de CD El Platino laten zij een stomende mix van tango, rock en hip-hop horen. U hoort drie nummers, Voetbal Argentino, Hasta Siempre van Carlos Puebla en we beginnen met Cortita y al pie.
1: Y hay que darse el gusto, total. En una de esas viene el 9. Llama al 13. Y nos mandan 94.

U luisterde naar El Junta Cadaveres en de CD De Platino. De groep Maguare bracht dit jaar haar debuutalbum uit en die heette Gumbia Insomnia. Maguare is een elfkoppige band, opgericht in 2009 als Latin Big Band rond zangeres Paola Marquez. En de CD bevat 8 eigen composities naast herbewerkingen van Colombiaanse klassiekers. We draaien 5 nummers van deze CD, te beginnen met het titelnummer Cumbia Disomnia.

Dat was Never the Same van Lyle Watterson. Ondanks de toegenomen interesse bleef een heruitgave uit. Dat had alles met een rechtenkwestie te maken. De opnamen van het oorspronkelijke label Trailer Records waren opgekocht door een verzamelaar. Die weigerde om duistere redenen de plaat opnieuw uit te geven, net als bijvoorbeeld de eerste albums van Nick Jones, die ook in zijn bezit waren. Ooit verscheen een kleine, duistere oplage op vinyl en rond 2000 doken enkele slechte CD-ROM-kopieën op. Bright Phoebus kreeg nooit een echte re-release, wat de status van het album alleen maar verhoogde. Hier de laatste vier tracks van het album.

Bright Phoebus was de start van een succesvolle schrijverscarrière van vrouw Lyle. In het volgende blokje laten we u drie van haar songs horen. De eerste, Song for Thirza, werd geschreven voor Bright Phoebus, maar kwam niet op het album terecht. Eerst een demoversie van Lyle uit 1970 en daarna hetzelfde lied gezongen door zus Norma uit een tribute album. In 2002 bewerkte een dozijn folk- en rootsmuzikanten de songs van Bright Phoebus voor het album Shining Bright, The Songs of Mike and Lyle Watterson. Daaruit ook Ivana Darling door Teddy en Linda Thompson met een gastrol van Van Dyke Parks.

Ivona Darling van Lau Waterson door Linda en Teddy Thompson en Van Dyke Parks. Lau Waterson overleed in 1998 tijdens het proces van opname voor een tweede album met zoon Oliver Knight. Mike overleed in 2011 kort na een optreden in hun oorspronkelijke woonplaats Hull. Norma Waterson is wellicht de meest actieve van de broers en zussen. Zij overleefde een serieuze ziekte in 2010. Als slot van deze uitzending het van Richard en Linda Thompson gekende, maar door Mike Waterson geschreven Mole in a Hole. Hier in de uitvoering van Blue Murder, dat zijn de Watersons en een andere a cappella gigant Swan Arcade. De resterende tijd is voor een instrumentale New Orleans Big Band geïnspireerde bewerking van de titelsong van het album. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is Acoustic Roots. Heel hartelijk welkom. Het is ons, Hans Meerman en Karin van den Boogaard, een eer en een genoegen dit nieuwe programma van de Concertzender te introduceren. This is Acoustic Roots, a new Concertzender program for world music. And we're honored to welcome oud player Haitham Safia and friends in our first program. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Vandaag te gast niemand minder dan Haitham Safia, oudspeler. We zijn vereerd dat hij samen met een aantal andere artiesten Acoustic Roots ten doop wil houden. Hier zijn Osama Miligi, Marianne Noordink en Haitham Safia. So what?

Osama Miligi, Marianne Noordink en Haitham Safia. Dank jullie wel. We gaan jullie dit uur een heleboel keren horen. Haitham Safia bespeelt de Oet. Hij is geboren in Kafr Yassif in de Galilea. Dat ligt voor de kenners bij Nazareth. Wat de vraag meteen oproept of hij een Palestijnse Israëliër is of een Israëlische Palestijn. Maar dat horen we dan straks misschien nog. Hij maakte in 2001 zijn debuut in Nederland met een ensemble dat het moderne dansgezelschap Galili Dance begeleidt. En samen met hen toert hij door Europa. En in 2002 is hij cum laude afgestudeerd aan de Academy of Music and Dance in Jeruzalem. Zijn belangrijkste band zijn Quartet Promises en No Blues. En hij gaat van alle cd's die hij heeft uitgebracht, alleen, maar ook met zijn gezelschappen, gaat hij spelen in deze acoustic route. Straks gaat hij ook nog zingen in Anala Habibi. Maar eerst horen we nu Vision.

0: Aytan Safia, oet. Marianne Noordink, nij. En Osama Miliri, percussie. En Aytan en Marianne nemen even hun plek in aan tafel hier. Ga rustig even zitten. Allebei, even bijkomen misschien.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk welkom allebei. Welkom.
1: Dankjewel.
2: In the first acoustic roots, we're proud to have you here. Aytan Safia en Marianne Noordink natuurlijk ook. Mm-hmm.
0: Fijn dat jullie er zijn.
1: Hartelijk dank. Thank you very much.
0: Aytan, je bespeelt de oet. Ja, je kan jezelf vertalen, hè? Dat is handig.
1: Ja, dat klopt.
0: Je bent Nederlandstaler in Engels.
1: Ja, zo is het.
0: Je bespeelt de oet. Wat is dat?
1: De oet, actually, it's like the grandfather of the guitar. Normally, they say historically, this is like coming after the guitar, and it has 11 strings, and it has like a pear shape, and I would say it is the main instrument in the Middle East. As the guitar in the West, it's the oud in the Middle East.
0: Ja, een Arabische luid noemen wij het, hè? Met een soort gitaar, maar dan met een korte hals.
1: Ja, maar daar heb je ook eigenlijk een Turkse oud, en het is eigenlijk bijna hetzelfde.
0: En dit is een prachtig exemplaar.
1: Dank u.
0: Wat is dit voor een oet? Is dit een bijzondere oet?
1: Ja, die is speciaal voor mij gemaakt toen ik 13 was.
0: 13?
1: Dat was wel een beetje lang geleden. Nu ben ik bijna 33. Dus speciaal voor mij gemaakt. En dan de bouwer zegt, als je doorgaat met muziek, die gaat jou bedienen voor de klank, maar ook visueel.
0: En speel jij altijd op deze oet?
1: Ja, die instrument gebruik ik altijd voor concerten. Maar als ik gewoon in een andere plek of ga ik gewoon oefenen, dan gebruik ik mijn andere instrumenten.
0: Niet om te oefenen deze?
1: Nee, die niet. Alleen maar voor concerten of net als deze.
0: Je bent er zuinig op.
1: Probeer ik ook wel.
3: Speciale gelegenheden.
1: Yes.
0: Ja, hoeveel heb je in totaal dan? How many oets you have?
1: Oh, a lot actually. Well, I have to start counting them. It might take some time.
0: Okay.
1: Like more than 10.
0: Oh, then I'll ask Marianne Noordink, what is a nij? We saw you playing on the nij. It's a different kind of flute than we know. What is it?
4: It's a reed flute. It's actually one whole piece of reed. And it consists of 9 segments, so 8 notes. Mm-hmm. And everything is open from the inside, except the first in the top where you blow. There's a small edge inside, so you can octavate and you can have some high notes, I think. And
0: where does it come from?
4: It's coming from originally, I think it was first found in Iran, but I'm not sure because it's so old. It's kind of 6,000 years old. Yeah.
0: Mm-hmm.
4: And
0: not this one, huh?
4: Not this
0: no.
4: one. No, no. and actually, it didn't change so much. It's still one piece of reed with 7 holes.
0: Yeah.
4: So that's. I think it's
3: very
4: basic. Cool. It's very basic and it's really nice because it's so natural.
0: Ja, yeah. And never changed. Dit is een oud instrument, al 6000 jaar oud. Ja, niet deze waar Marianne op speelde, maar het is in deze vorm is het al heel oud.
4: Yeah.
0: En het is, wat zijn nou, 9 segmenten? 8 of 9 segmenten?
4: Ja, je hebt zeg maar 9 stukjes van het riet. Dat is een speciaal getal.
0: Mm-hmm.
4: En ze peilen dat helemaal aan de binnenkant open, behalve de laatste...
0: Ja.
4: Niet
0: het ziet eruit alsof je een beetje de scheef erop speelt.
4: Ja, klopt. Je blaast eigenlijk naar de zijkant. Of ja, niet echt naar de zijkant. Je blaast vrij rechtdoor. Maar je luchtkolom die splitst zich op een verticale rand.
0: Okay.
4: Dus niet horizontaal zoals de fluit. Dwarsfluit bijvoorbeeld. Dan splits je lucht op een horizontale rand. Maar je is verticaal.
0: Hm. Jij hebt in Londen gewoond, hè? Dus je kunt dit ook even in het Engels uitleggen.
3: Ja, dat is...
0: Hoe het werkt. Of kan jij het vertalen, Hans?
3: Nou, it's quite hard to keep up switching over to Dutch, from Dutch to English.
0: But we try.
3: But we try. Because we have a lot of people listening who are...
1: Non-Dutch speakers.
3: Yeah, they're non-Dutch speakers.
0: Yeah. So this is a bilingual program.
1: Yeah. Exactly.
4: Acoustic roots. They call it rim-blown.
0: Rimblown.
4: Yeah, Rimblown.
3: Rimblown.
0: Okay. And where did you meet Aytan Safia, Marianne?
4: Yeah, I was thinking 1 hour ago. Where actually did
1: we met for the first time.
4: But I think it was in Shu.
1: Yeah, but well, it was like through the music, that's for sure.
4: Yeah.
1: The music has connected us. And then I'm very glad to have Marianne as one of my guests in the recent release, which is the Oud Duet, the idea behind it coming back to the source of the music. And by having Osama, the percussion player, also of No Blues, is like making the core of the music very stable, and from there trying to invite different guest musicians, and Marianne is one of these guests, and I'm very proud to have her in here.
0: Yeah.
1: And this is the idea, guest musician En having Marianne is just beautiful.
2: Ja, jullie kennen elkaar van de muziek. En je zegt het al, je nodigt allerlei mensen uit om samen met jou te spelen.
1: Precies.
2: En zo hebben jullie elkaar ook ontmoet. En je hebt je Osama Miligi ook ontmoet. Die uit Soudaan komt trouwens. Even voor de goede orde. Die horen we straks ook nog eventjes.
1: Hij speelt met mij en ook in de duet, ook in de kwartet. Maar hij is ook een lid van No Blues, dat sowieso.
2: Ja, je zong net aan de Habibi, maar dat doe je eigenlijk niet zo vaak. Waarom niet?
1: Nee, dat was eigenlijk het idee vanaf het begin. Ik ben geen zanger, ik ben een professionele oudspeler, dat sowieso. Maar door No Blues heeft ze mij echt aangemoedigd gewoon om te zingen.
2: Durfde je eerst niet?
1: Nee, ik ben geen zanger. I'm not a singer, really. No. Maar iedereen vond het leuk en dan heb ik gewoon gemaakt. Maar voor mij ik voel me heel erg krachtig als ik oud speel. Maar minder kracht als ik zei.
2: Oké, nou ga dan weer lekker oud spelen.
1: Ja,
2: want je gaat nog een setje doen, hè?
1: Dat klopt.
2: Tadarop, zeg ik dat goed?
1: Ja.
2: Tawasol en Extrovert?
1: Ja, dat komt allemaal van de Oud Doe It, van de nieuwe CD.
2: Van je nieuwe CD. Ja, goed. Nou, neem je plaats in. Marianne speelt ook mee. Nee, Marianne speelt niet mee. Je mag helemaal alleen, Haitham.
1: Ja.
2: We gaan allemaal naar jou kijken. Zit je?

U luisterde naar de cd Milk and Honey van het Pawnee Trio. De volgende cd heet Lost in Amsterdam en is van Soulful Spirit. Op deze cd komen Turkse, Indiase en elektronische geluiden samen. De muzikale en culturele tradities zijn samengebracht door de Nederlandse tabla-speler Heiko Dijker en de Turkse oetspeler Mehmet Polat. Luistert u naar de cd Lost in Amsterdam van Soulful Spirit.

0: Wol speelt voor ons in Acoustic Roots. En wat gaat het worden?
1: Lukken? Het gaat worden een toepasselijk een Arabisch nummer weer. Weer een Libanees, ja, eigenlijk bekendgemaakt door Fairuz weer. Het is geen traditioneel nummer, het is gemaakt door haar man. Ze waren bekend als ook zijn broer, componeerde samen, de Rahmani Brothers. En dat is een heel mooi weer liefdeslied.
0: Ja. Jij noemt Fairuz, maar dat is een beetje de godmother van...
1: Het is de diva, ze heeft heel veel bijnamen, de queen, de maan van het Midden-Oosten, de zon. Zij is gewoon de stem, kun je wel zeggen, van het Midden-Oosten. Ja. En vandaag is onze stem, Funda, die gaat het zingen. Shat Iskenderia, de kust van Alexandrië.

0: Volgende nummer is weer een...
1: Feyruz kunnen we natuurlijk niet hebben hier. Dat snap ik. Maar nee. Wij hebben Funda.
0: Dat,
1: prachtig. Ja.
0: Dankjewel. Het volgende nummer is een eigen compositie op een weer een oud gedicht van een volksdichter. Dit keer Pir Sultan Abdal. En Pir Sultan Abdal was een filosoof, een religieus leider in het Alevitisch geloof. Maar hij schreef hele mooie teksten die gingen over hoe je een betere mens kan zijn. Een beetje de filosofie van goed zijn, een goed mens zijn. Dit is een gedicht van hem en gaat over eigenlijk het weglopen van de waarheid. Gel güzelim kaçma benden. Kom mijn schone, loop niet weg van mij.

0: Göksel Yılmaz Ensemble, te gast bij de Concertzender. Daar luistert u naar Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand spelen muzikanten hier bij ons op locatie in de Pieterskerk in Utrecht. En we zijn ontzettend blij dat je er bent.
1: Ik vind het ook fijn. We vinden het allemaal fijn, denk ik. Om hier
0: dat te... wij zeiden, we hebben zo lang achter jaar gejaagd.
1: Ja.
0: Maar ja, als je 5 mensen bij elkaar moet krijgen, is het toch best lastig, hè?
1: Ja, dat is wel...
0: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Kijk, Funda is je zusje, mm-hmm. Dat snap ik. Maar waar komen die andere mensen? Waar heb je die gevonden?
1: Op een soort... Ik heb Anne... Ben ik begonnen met Anne als een duo. En ik ben op zoek gegaan op internet op een soort dating site voor muzikanten, kun je wel zeggen. Muzikantenbank, ik denk dat ze niet meer bestaan nu of zo. Maar,
0: nou, Kirsty McGee heb ik een keer gehad. Die vond op die manier ook een contrabassist, een Italiaan. Dus dat bestaat dus inderdaad.
1: Ja. Ik zet een advertentie en muziek zet ik op. En dan zeg ik, ik ben op zoek naar muzikanten. En toen kreeg ik een reactie van Anne.
0: Dat was nummer 1.
1: En dat klikte meteen, ja.
0: En die is er nog steeds bij. En de andere dan?
1: En de andere, kwam er een percussionist bij, een andere vriend van ons. Mm-hmm. Nizzy heet hij en die is nu in Amerika. Dat was zijn vriend en dus vroeg ik hem of hij mee wilde doen. En Funda was er dus bij. En toen ging dus Nizzy naar Amerika en toen hadden we, even daarvoor, Nizzy die introduceerde dan Sandor.
0: Ik
1: ben op zoek naar een contrabassist. Ken je iemand? Hij zei, ik ken wel iemand, maar ik weet niet of jij, of jij het kunt vinden met hem. Hij is een beetje hyperactief, zei hij.
0: Hyperactief?
1: Ja, daar kun je nu niks van zien, maar...
0: maar het beviel, nee, want hij...
1: Ja, het klikte meteen met hem. Ik zei, de muziek is belangrijk en ik ben ook af en toe hyper. In mijn hoofd misschien, maar ik laat het niet zien. Dus het klikte wel met hem meteen.
0: Ja, maar toen moest er een nieuwe percussionist.
1: Toen ging Nessie weg, ja. En moest er een nieuwe percussionist komen. Toen kwam iemand anders. Mijn neef, die is ook muzikant, die heeft een tijdje meegespeeld. Hij is geen professioneel muzikant, dus hij zei, je kunt beter een professioneel iemand gaan vinden. Hmm. En zo ben ik bij Ulas terechtgekomen.
0: Aha, zo gaat dat.
1: Ja, Ulas was ook een vriend, ik kende hem al langer. Dus gevraagd en hij zei, gelukkig. Dus.
0: Gelukkig maar, ja. En dat is dus het Göksel Yılmaz Ensemble tot op de dag van vandaag. Je zei net al in je toelichting dat je liedjes gebaseerd zijn op oude teksten of oude gedichten. Ja. Maak je nooit nieuwe teksten?
1: Ik probeer het. Ik ben niet zo goed in teksten schrijven. Of ik vind mezelf niet zo goed. Dus ik heb wat pogingen gedaan. Heel veel zijn in de prullenbak beland. Maar toevallig ga ik nu ga ik een eigen tekst zingen straks.
0: Zometeen?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een uitzondering, begrijp
1: ik. Het is een uitzondering. Het is de enige... ik heb nu wel andere tekstjes gemaakt, maar dit is de enige die ook op de cd staat. CD Gizgin.
0: Of zeg je van, die oude teksten zijn eigenlijk gewoon zo goed en zo mooi. Waarom zou je die niet... kan ook een reden zijn, natuurlijk.
1: Ja, het is ook wel een soort misschien de makkelijke weg kiezen, maar die teksten die spraken mij aan. En er zijn zoveel meer goede dichters. Ik gebruik ook gedichten. Het is wel lastig om op muziek te zetten, hoor. Gedichten die hebben vaak een ander ritme. Er zijn ook tekstschrijvers die dat beter kunnen, dus denk ik dan.
0: En hoe kom je dan aan die gedichten? Ken je die al of ga je daar echt naar op zoek?
1: Nou, het zijn volksdichters, hè. Die liederen die worden nog steeds gezongen. Dus ik heb die gedichten gebruikt en nieuwe muziek gemaakt. Maar de meeste teksten, die gedichten, die worden al heel lang bezongen, zeg maar.
0: Maar dat is toch echt heel bijzonder? Want kijk, in Nederland hebben wij ook hele oude dichters.
1: Ja.
0: Maar die kennen wij bijna niet meer. Ja. Laat staan dat iemand ze gebruikt om er een lied van te maken. Dat is toch eigenlijk heel speciaal?
1: Ja, zeker. Ja, want die teksten zijn ook heel, heel, heel speciaal. Die zijn eigenlijk nog steeds van de tijd. Het zijn 400 jaar oud. Maar toch, als je ze leest of hoort, dan denk je van, dat past gewoon.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Ook in het leven van nu.
0: Het bezingen van de liefde is natuurlijk tijdloos.
1: Ja, dat ook, dat is zeker,
0: Want daar gaan veel teksten ook over, denk ik, toch?
1: Ja, de meeste teksten gaan over liefde,
0: En wat ga je nu zo meteen zingen, zei je?
1: Dus een
0: tekst
1: eigen,
0: van jezelf?
1: Eigen tekst, ja.
0: En waar gaat die dan over?
1: Dat gaat over wat ik eerder ook zei. Het gaat over je niet verbonden voelen aan een plek.
0: Niet aan een plek, maar...
1: Aan een land of een plek dat je ergens nergens en overal thuis voelt.
0: Eigenlijk ben je ook een wereldburger. Of hoe moet
1: Ja, misschien wel. Ja, ik weet niet, wereldburger,
0: Volgens mij weet je het wel.
1: Ja, misschien. Toch? Je kunt het wel zeggen. Ja, misschien is het wereldburger. Misschien pas ik niet in de wereld. Misschien ben ik...
0: Een alien.
1: Ja, misschien. Soms denk ik dat.
0: Een soort alien dan toch? Ja. De mensen in je ensemble die zitten eigenlijk allemaal heel bevestigend te knikken nu.
1: Ja, ja, ja, die denken van... Ja.
0: Zijn het wel met je eens?
1: Nou, we zijn allemaal wel een beetje aliens. De muzikanten die hebben altijd wel iets geks, hè?
0: Ja, en dat hebben wij wel ervaren de afgelopen anderhalf jaar in Acoustic Roots. Ze hebben allemaal dus, wel iets geks. Ja.
1: Dus dat is wel het alien gedeelte, ja, een paar zeg maar van de mensen misschien.
0: Wellicht dat het is, inderdaad. Ja. Nou, ga spelen. Dan gaan we lekker luisteren weer. Naar Güksel Yılmaz, wereldburger, maar misschien ook wel een soort alien. Out of space, zal ik maar zeggen. Met een eigen nummer. En dan gaat hij ook, hoop ik, ook nog even vertellen hoe het dan heet.
1: Ja. Ja, ik ga het op de salsa spelen. Ja, de volgende sessie is op de salsa. Ja. Het heet Gel Gidelim Güzelim. Het betekent kom mijn schone, laten we gaan. Laten we weggaan van hier. De bomen die ik hier plant schieten geen wortel. Iedere keer als ik ze water geef, drogen de bladeren uit. Kom mijn schone, laten we gaan.

het volgende nummer is het is een instrumentaal stuk, eigenlijk in twee gedeeltes. Het instrumentale begin is mijn compositie. En het tweede gedeelte is een lied van een Libanees zanger, oetspeler, componist. Een soort idool van mij, Marcel Khalife. En het gaat over, eigenlijk is het stuk opgedragen aan het Palestijnse volk. Dus het gaat over een jongen die aangehouden wordt aan de grens. En die heeft zijn ID niet bij zich, met alle gevolgen van dien. Het stuk heet Tangorient. En het nummer wat we daarna spelen heet Waqafuni al-Hudud. Men hield mij aan de grens. Tangorient.

0: Een prachtig nummer over een nare kwestie eigenlijk, toch? Ja, kom je nog even hier zitten? Ja. Kunnen we nog één keer praten samen? Over de nieuwe cd bijvoorbeeld. Maar ik ben toch even aan het denken. Een prachtig nummer over een nare kwestie, zei ik. En we zitten hier in een multicultureel gezelschap wat gewoon verenigd wordt door muziek. Het kan allemaal. Dus ik wil toch het adagium van Floor Wieboud er even ingooien. Ken je dat? Er is maar één land, onze aarde. Er is maar één volk. De mensheid en er is maar één geloof, de liefde. Als we het daar nou eens over eens konden worden met z'n allen.
1: Ja, dat zijn we toch wel over eens?
0: Ja, wij wel. Maar
1: de hele wereld.
0: En nog niet iedereen.
1: Nou, iedereen zou wel zeggen van ja, daar sta ik wel achter.
0: Het zou moeten kunnen. Ja. Wat ik me nou net afvroeg is, schrijf je ook in het Nederlands?
1: Nee.
0: Hoe komt dat je dat niet doet?
1: Dat doe ik bewust niet, omdat het ongewenig is. Het voelt niet als normaal voor mij. Ik zou het misschien wel kunnen.
0: Heb je niet geprobeerd?
1: Nee. Misschien wat pogingen, ik weet niet. Ik denk het niet, nee.
0: En ga je het nog doen? Ook niet, denk ik dan.
1: Zeg nooit.
0: Nee, dat moet je nooit doen. Maar zou je het aandurven misschien een keer? Wie weet. Ja. Dus zeker niet op de tweede cd zit er nu aan te komen. Hè? Daar nog zeker niet op, begrijp ik. Nee, wat staat daarop?
1: Nou, de tweede cd die komt hopelijk januari 2015. En dat wordt een bijzondere cd voor mij ook, voor Funda trouwens. Want het zijn Arabische liederen, allemaal. Het zijn allemaal Arabische liederen die ik in mijn jeugd heb gehoord, die wij in onze jeugd hebben gehoord.
0: Ja, op die cassettebandjes.
1: Op die cassettebandjes. Ja. Er zijn ook wat liedjes die eigenlijk door bijvoorbeeld mijn opa, nichtjes, neefjes, tantes, ooms gezongen is. Want zo werd er vroeger, hè? Er werden geen brieven gestuurd. Mensen stuurden cassettebandjes aan elkaar.
0: Zo bleef die muziek natuurlijk ook.
1: Ja, dus ik heb een paar bandjes kunnen vinden die er nog zijn, gelukkig. En daar heb ik ook wat nummers van. En het zijn Arabische liederen die ons eigenlijk hebben geraakt tijdens onze jeugd. En het zijn voornamelijk ook natuurlijk weer liefdesliederen natuurlijk. Ook heel heel veel dansbare liederen.
0: Ja.
1: Dus het wordt, als zeg ik het zelf, het wordt een bijzonder cd.
0: En had Funda dan ook inspraak bij de selectie, of niet?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Kijk even van Funda.
2: Ik ben er wel mee ingestemd.
0: Oh, gelukkig.
2: Als ik er naar luister, dan moet ik iedere keer huilen.
0: Ja? Ja. Waarom? Wat jij dan denkt aan?
2: Omdat het van vroeger, van mijn jeugd, komt. En vooral het liedje wat mijn moeder heeft gezongen. Mag ik waarschijnlijk zingen? Dat is heel erg bijzonder.
0: En wat is dat dan? Welk lied is dat?
2: Het is een Arabisch liedje.
1: Het is een traditioneel?
2: Traditioneel, denk ik.
0: En dat komt op de tweede cd dus?
1: Ja.
0: Dan zien wij naar die tweede cd.
1: Ja.
0: Ondertussen hebben we wel nog tijd om nog een extra lied nu te doen.
1: Ah, fijn.
0: Ja? Dus als je, en daarna gaan we de agenda doen en dan sluiten we af.
1: Fijn. We hebben het trouwens helemaal niet gehad over de eerste cd van ons eerste kindje.
0: Nou, wat wou je erover zeggen? Als mensen willen bestellen, kan dat op jouw site, neem ik aan.
1: Via site, stuur mij een mailtje.
0: Goxelhielmas.nl gewoon.
1: Ja, daar kun je mijn contactgegevens vinden en dan stuur ik die cd.
0: Wij gaan hem straks ook allemaal kopen, hoor.
1: Ja,
0: wat ga je nu nog spelen?
1: We gaan nu een traditioneel nummer uit het Zwarte Zeegebied spelen. Dat is ook wel bijzonder, Zwarte Zee.
0: Ja.
1: Want dat is ook een hele andere cultuur met een heel ander soort muziek en een heel andere vibe, zeg maar ook. De mensen daar ook, ze hebben eigenlijk meer een link met Georgië, hè? De Lazen heten ze. En dat waren eigenlijk oorspronkelijk christenen, die zijn daarna moslim geworden. Maar het is een bijzonder volkje met een bijzondere muziek, dus daar gaan we een mooie liefdeslied nou. En tot slot gaan we dan een Koerdisch liefdeslied spelen.
0: Helemaal aan het eind.
1: Ja.
0: Deze hele uitzending staat in het teken van de liefde.
1: Ja, zeker.
0: Raar dat je nog vrijgezel bent.
1: Ja.
0: Hoe kan dat nou? Dat gaat misschien hierna veranderen dan. Ga je gang.

En dan nu nog de agenda. Waar kunnen we ons de komende tijd gaan laven aan de wereldmuziek? Op donderdagavond 23 oktober 2014 geeft de legendarische flamenco-gitarist Tomatito een concert in Paradiso in Amsterdam. De veelzijdige zangeres Mor Kawasi treedt zondagavond 26 oktober 2014 op in de Oosterpoort in Groningen. En in Raza in Utrecht is er op donderdagavond 30 oktober 2014 een dubbel optreden van Dash en het Pawnee Trio. Het Guxel Yilmaz Ensemble is te bewonderen op 5 november in het Chassé Theater. En op 9 november in Amstelveen, en dat is in samenwerking met het Internationaal Danstheater. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar dat doen we de volgende keer als Guxel Yilmaz gewoon nog een keer terugkomt met zijn ensemble. Ja, zegt hij, als zijn nieuwe cd uit is. Ik zeg dat dit Acoustic Roots was, een programma van de Concertzender van Hans Meerman, Caroline Claire en Karin van der Boogaard. Kijk voor alle informatie op onze website en van de Concertzender en op onze Facebookpagina. Dat kan ook. En voor alle informatie over Guxel Yilmaz, Guxel, o zonder puntjes, Yilmaz.nl. En dan zeg ik dat we er in november weer zijn met als gast Erik Vaarzon Morel, flamenco-gitarist. En op 30 oktober is het trouwens weer een Acoustic Moods met Charlie Kroijmans. Maar eerst gaan we nog één keer luisteren. Hé, hey, ja, wat jammer, het is alweer afgelopen. Naar het Guxel Yilmaz Ensemble.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Concertzender Live Wereldmuziek. Op 9 november 2019 vond het concert plaats waar veel mensen naar hebben uitgekeken. En het was het dubbelconcert met voor de pauze harpiste Catherine Finch en Cora-speler en zanger Sekou Keita en na de pauze het AK-trio. Vandaag hoort u het gedeelte na de pauze met het AK-trio en dat zijn Sekou Keita Cora, Antonio Forcione gitaar en Adriano Adebale percussie. Het concert vond plaats in een nieuwe kerk in Den Haag. De drie muzikanten komen uit drie verschillende continenten. Sekou Keita komt uit Zuid-Senegal en hij komt uit een familie van griots. Hij leerde de kora spelen van zijn grootvader Jalikemo Sisoko en won al op zijn 15e een kora-competitie in Dakar. Hij heeft twee briljante cd's gemaakt met de harpiste Catherine Finch. Antonio Forcione komt uit Zuid-Italië. Hij is een virtuose gitarist en heeft verschillende soloalbums op zijn naam staan en hij speelt zowel Afrikaans, Latin, klassiek als flamenco-stijl. Adriano Adebale komt uit São Paulo. Hij studeerde klassieke composities aan de Universiteit van São Paulo. Hij heeft een aantal soloalbums gemaakt en heeft met verschillende muzikale grootheden gespeeld. Denk aan Bobby McFerrin en Joanna McGregor. Nu dus het AK-trio met als eerste het nummer Joy.

Een van de maatschappijen die in 1950 bij Sonora Matancera op de stoep stonden, was het Amerikaanse Sico. Eerst kwamen er wat platen uit in een serie Hispania. Een bolero mambo was de eerste, Solo Contigo.

Rogelio Martinez, de directeur van Sonora Mantasera, had vooral in het internationale beleid van Sidney Siegel, de eigenaar van SICO, het meeste vertrouwen. Degenen die Sonora Mantasera een beetje kennen, zullen dan ook weten dat SICO het merk werd waar Sonora Mantasera internationale roem mee verwierf. Ook de moderne opnamefaciliteiten van de studio waren heel belangrijk voor de sound van het orkest. Bienvenido Granda was uitstekend in staat een mooie bolero te zingen. Hij raadt u nu echter aan deze plaat niet te draaien, maar wij doen dat natuurlijk toch. No toques ese disco.

De inhoud van de Guaracha-teksten is over het algemeen zeer luchtig te noemen bij het kinderachtige af. Zoals dit verhaal over de broodbakker die langskomt. Maar ja, het gaat over de muziek. Uit 1951, Pan de Pequito.

De strakheid, de perfectie van het orkest, groeit met het jaar. Een goed voorbeeld van een traditioneel stuk is wel de Non Montuno, Esso Se Hincha.

Uit hetzelfde jaar, 1953, een Kwakmanchaw, waarin een adembenemende rol is weggelegd voor de nooit geëvenaarde timbalenspeler José Rosario Chávez, bijgenaamd Mantesa. Hij kwam al in 1932 bij het orkest en moest in 1956 wegens ziekte stoppen. Een excellent stuk, Que dichos es.

Nog een voorbeeld van de kwaliteiten van Mantessa. In een bolero leek zijn timbalenspel op een computergestuurde wekker. En Bienvenido Granda had de vrijheid om het ongestoord te zingen. Vandaag weet ik meer dan gisteren. Hoy se mas.

Een goede arrangeur in de persoon van Severina Ramos, Revesquito genoemd, een timbale solo door Mantessa, twee strakke trompetten die als één klinken en een pianosolo door Ninad Frias. Wat willen we nog meer? Het is 1953. Rico Cuecuenco.

Bienvenido Granda zou 217 plaatopnamen met Sonora Mantasera maken. Meer dan alle andere zangers of zangeressen. Het orkest werd, en wordt nog steeds, veelvuldig geïmiteerd, dus ook de liederen van Bienvenido Granda. U hoort nu achter elkaar een stukje Bolero, Por los Caminos, gezongen door Juan Carlos Coronel, en een bijna exacte kopie van het eerste nummer uit deze uitzending, Se rompió el muñeco. Deze laatste wordt gezongen door La Chola Zenide met het orkest La Nueva Sonora. Beide geheel in stijl van Sonora Mantasera en van de recente datum.

Rosendo Bienvenido Granda Aguilera werd in Cuba geboren op 30 augustus 1915. Hij zong al als achtjarige in de guaguas, de bussen van het openbaar vervoer, om een centavo bij te verdienen. We gaan hem nu horen in Chaito, die zijn hele leven bij het orkest zong. Een bolero ritmico van Cila de Amor.

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te begrijpen waarom Bienvenido Granda, na 11 jaar als solist te hebben gezongen, plotseling opstapte. Na Daniel Santos in 1947, Celia Cruz in 1950 en de knappe Nelson Pinedo in 1953, werd Bienvenido Granda steeds vaker naar de reservebank verwezen. Bekijk het maar, moet hij hebben gedacht. Zijn laatste platenopname met Sonora Matancera uit 1954, waarin de dubbele betekenis van het woord lengua aan de orde komt. Sujetate la lengua. De volgende maand Daniel Santos en samenstelling van dit programma Henk Braaksma.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij Acoustic Roots, waarin artiesten live optreden en hun muziek ook toelichten. Vanavond te gast en hij bewees daarmee dat hij inderdaad een meester improvisator is, want dit was natuurlijk niet gepland. Dit bent u niet gewend van Acoustic Roots, zo beginnen wij nooit, maar vanavond beginnen wij wel zo. Want wie hebben wij vanavond te gast? Daar zijn we heel trots op en dat zeg ik elke keer, realiseer ik me nu, maar we zijn ook elke keer heel trots dat onze gasten hier bij ons willen zijn. Vanavond de winnaar van de VPRO Boy Edgar Prijs, de belangrijkste prijs in Nederland op het terrein van de jazz en de geïmproviseerde muziek, violist, componist Oene van Geel. En hij zei het zelf al menigmaal, ik manifesteer mij als muzikus vooral in groepen. Ik ben niet zozeer een solomuzikus, een leider van een band. En daarom is hij ook nu niet alleen. Hij is hier met het trio The Nordanians.

goed, hè, dat het zo aanstekelijk is dat je mee wil gaan spelen bijna. Dat je hoopte en wilde dat je mee kon spelen en mocht spelen. De Nordeniens. Een stomende drie-eenheid uit het heetste stadsdeel. En wat komt er dan? Amsterdam-Noord. Altviolist Oene van Geel, gitarist Mark Tuinstra en tabla-snelheidskoning Niti Ranjan Biswas brengen virtuoos vuurwerk op het podium. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat komt regelrecht van hun site. We gaan het hier allemaal beleven. Een heel uur lang in Acoustic Roots, de Nordeniens.

0: The Nordanians. Mag ik jullie verzoeken mij aan tafel te komen zitten? Oene van Geel kreeg natuurlijk eeuwig roem met het winnen van de Boy Edgar prijs en een geldbedrag van 12.500 euro en een plastiek van Jan Wolkers. Oene van Geel, hartelijk welkom.
1: Ja.
0: En Mark Duimstra natuurlijk ook. En Niti Ranjan Biswas natuurlijk ook. Fijn dat jullie er zijn. Wat heb je met het geld gedaan, Oene, van die prijs?
2: Ik heb er onder andere...
3: Goeie vraag. Ja. Goeie vraag.
4: Oene. Yes. Oene.
2: Ik heb er het allerbelangrijkste mee gedaan wat een altviolist kan doen. Dat is namelijk onder andere een heel leuke... Een nieuw soort tweehandig drumstel van gekocht. Dat heet The Wiz Drum. Door twee Nederlandse landers bedacht. En ja, dat is ontzettend leuk.
0: Nee, dat wou je graag hebben.
2: En, ja, uiteraard dat soort dingen. En een vijfsnarige viool. Mm-hmm. Heb ik er ook van kunnen
0: Er waren bekomen. Geen voorwaarden aan verbonden wat je ermee moest doen.
2: Nee, zeker niet.
3: Had je het ook mogen beleggen eigenlijk? Dat was een hedgefondsachtig dingetje. Had je dat ook gemaakt?
2: Ja, ik had het kunnen investeren in deelgemeente Amsterdam-Noord.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: En je had misschien je mede-bandleden kunnen trakteren.
2: Ja.
0: Ook niet gedaan? Niet gedaan?
2: Ja, dat doe ik aan lopende band.
3: Dat doe ik dagelijks.
0: En met het plastiek? Wat heb je daarmee gedaan?
2: Nou, het plastiek is een wisselbeker. Hè? Dus die gaat, ik hoop eigenlijk alweer heel snel door naar de volgende. Want ik ben ondertussen wel heel nieuwsgierig. Wie degene van 2014 gaat
0: weten we
2: worden.
0: Nog niet, hè?
2: Nee.
0: Nou, dus jij bent het nog even. Jij bent de laatste winnaar van de Boy Edgar prijs. Tenminste, de meest recente, laten we het zo zeggen. Nog een stukje uit het juryrapport. Hij onderscheidt zich met een superieure swing, een groot improvisatievermogen, een grondige kennis van de jazzgeschiedenis en een permanente nieuwsgierigheid naar andere muziekgenres, waarmee hij op atypische wijze een voorbeeld stelt binnen de crossoverwereld. Nou, dat klinkt fantastisch. Maar Mark, vertel jij nou eens waar Oene nou eigenlijk mee bezig is. Als jij dat in je eigen woorden moet zeggen.
3: Waar Oene mee bezig is? Ja, dat vraag ik mezelf soms ook heel vaak af. Waar is Oene eigenlijk niet mee bezig? Misschien is dat een betere vraag.
0: Hij is druk, hè?
3: Ja, het is een heel druk mannetje. En soms dan moet ik ook even op de rem trappen. Zeg ik van, gast, even pauze. En ja? Volgens mij, dat kan hij ook waarderen, denk ik. En,
0: ja, is dat zo, Oene?
2: Ja, natuurlijk. Daar heb je vrienden voor. Ja.
0: Maar je hebt het ook echt nodig dat iemand op de rem trapt, begrijp ik hieruit.
2: Nou, dat leer ik steeds beter zelf, maar dat is ook heel goed dat er nog vrienden zijn die ook zeggen, kom op, nou gaan we even bier drinken.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: En Niti, zeg jij dat ook wel eens tegen Oene dan? Nou, even rustig aan.
2: Weet je wie de drukste man van ons is?
0: Oh, is hij dat?
5: Nee. Nee, omdat ik ben een nieuwe vader geworden.
0: Oh.
5: Een beetje druk, maar ja, niet like Oene.
0: Nee.
5: Hij is altijd... druk met andere dingen.
3: Ja, maar hoe er altijd mee bezig is gewoon het verzinnen van allerlei leuke dingen. Mm. Dat is het eigenlijk een soort, en dat is een soort continue stroom. Of ook met het schrijven van stukjes of dingetjes. Of dan heb je een ideetje en dan zeg je, nou, ik arrangeer het nog wel eventjes. En dan heb je gewoon, s'avonds heb je alweer een mail van, up, klaar. Weet je, of dan, oh, ik heb weer een nieuw stuk. Oh, ik heb nog een nieuw stukje.
0: Dus dat stroomt ook maar door bij ons.
3: Ja, het is ongelooflijk.
0: Waar haalt hij dat vandaan dan, denk jij, Mark?
3: Ik denk voor een deel wel uit zijn gezinsleven ook, waar hij volgens mij wel heel veel uit put, als ik het goed heb. Uit zijn familie ook, die ook om de hoek woont. Uit Niti en mij natuurlijk. Hè?
2: Het meest. Hè?
3: Ja, en van de divine spirit above, denk ik. Hè?
5: What are you talking about?
0: Is dat zo, Oene? Is dat een goede omschrijving van Mark?
2: Nou ja, zeker, ik laat me gewoon door van alles inspireren, maar zeker ook door mijn medemuzikanten, muziek die je overal hoort, maar ook andere kunstuitingen kunnen dat zijn, of andere dingen uit het leven. Ik bedoel, het wordt lente, ik zit heel erg te genieten van alle mooie bomen in bloei ook. En
0: dan kan dat zomaar tot wat leiden?
2: Nou, weet ik niet, in ieder geval totdat ik denk van, wat gaaf dat er is. En maar gewoon, hoe meer je beseft wat voor veel schoonheid er om je heen is, hoe makkelijker je er weer uit kan putten. En dat inspireert mij ook alweer tot het verzinnen van allerlei muziek. Dat vind ik gewoon heel leuk. Waar dan ook, om gewoon weer nieuwe stukjes of ideeën te bedenken.
0: En als ik jullie zo zie samenspelen, snap ik eigenlijk ook waarom jij zelden solo speelt. Want het ziet er zo aanstekelijk en zo geweldig uit hoe jullie samen muziek maken. Doe je dat liever dan alleen?
2: Ja, zeker. En dat heeft alles te maken met, nou ja, ik hou ook liever een gesprek dan dat ik een monoloog hou. En het kan heel interessant zijn om naar monologen van mensen te luisteren, maar ja, ik vind de gesprekssituatie het meest interessant. Omdat ik ook heel erg nieuwsgierig ben van, ja, waar komt de ander mee? Mm-hmm. En natuurlijk ook van, tot wat inspireert mij dat weer? Maar ook van, hé, maar dat kaatst weer terug naar die ander. Die, ja, dat vind ik absoluut de essentie waarom ik speel, is die communicatie.
0: En vandaaruit dat je ook heel, je speelt in diverse gezelschappen. Dat maakt het denk ik ook wel heel druk. Maar doe je dat ook om gewoon verschillende kanten van jezelf ook te ontwikkelen? Dat je met zoveel verschillende mensen samenspeelt?
2: Ja, ik denk dat dat geldt voor ons allemaal. Kijk, je bent gewoon gretig naar verhalen en werelden van andere spelers, andere mensen. Mm-hmm. En uiteraard ook is dat werkt ook als een soort voeding voor jezelf. Daar krijg je gewoon inspiratie van en vandaar.
0: Je staat bekend als improvisator. En dat zagen we net meteen ook aan het begin. Mark, doet hij dat vaak? Dat je gewoon 3 minuten voor je een uitzending begint nog even snel iets omgooit en zegt, weet je, we doen het zo. Nou,
2: weet je wie het omgooide? Dat was Nitti.
3: Ja, Nitti gooide het in dit geval.
0: Jullie geven steeds Nitti de schuld, hè? Nee, waarom is dat?
2: De schuld? Hij heeft een hoop goede ideeën.
3: De inspirator juist.
0: Nitti, had jij dat bedacht? Ben jij zo'n improvisator ook?
5: I think so.
0: Voor de luisteraars, niet die kijkt nu als de vermoorde onschuld. Het is altijd heel jammer dat er geen beeld is bij dit programma.
3: Ik kan hier nog wel iets op zeggen. Mark? Met z'n drieën, weet je, als wij eigenlijk is alle gekke ideeën, die vinden wel een plek, zeg maar. Uh-huh. Weet je, en ja, Nitti komt dan nu met iets aan van later. Weet je, we hebben net een theatertoertje gedaan en daar zat een openingsdingetje in. En Nitti zei de eerste twee woorden, doe open. En ineens zitten we alle die van, oh ja, we zitten aan het begin van een theaterstuk, maar er zit een leuk introotje bij. Ja, dan kan dat gewoon. Weet je, bij ons, ja, al die ideeën, die vinden ze weg wel.
0: Ja, je zei alle ideeën vinden een plek.
3: Alle ideeën, maar gewoon, weet je, ook al heb je een heel gek, idioot idee, we doen het gewoon.
2: En sterker nog, we hebben veel meer ideeën dan dingen die we uitvoeren.
3: Ja,
0: dat
3: is gewoon geen
0: tijd maar dat
3: voor.
0: Snap ik. Er zit maar 24 uur per dag in een dag, dus dat begrijp ik. Ja. Maar is er ook wel eens iemand die op de rem gaat staan dan en zegt van, nou, dit idee, nou, ik dacht het niet.
3: Ik heb het nog niet meegemaakt.
2: Nee, ik bedoel, ja, dit...
3: Bij ons, ja, al die ideeën, die vinden ze weg wel.
0: Ja, je zei alle ideeën vinden een plek.
3: Alle ideeën, maar gewoon, weet je, ook al heb je een heel gek, idioot idee, we doen het gewoon.
2: En sterker nog, we hebben veel meer ideeën dan dingen die we uitvoeren.
3: Ja,
0: dat
3: is gewoon geen
0: maar dat snap
3: voor.
0: Ik. Er zit maar 24 uur per dag in een dag, dus dat begrijp ik. Ja. Maar is er ook wel eens iemand die op de rem gaat staan dan en zegt van, nou, dit idee, nou, ik dacht het niet.
3: Ik heb het nog niet meegemaakt.
2: Nee, ik bedoel, ja, dit, de speelfilm, die plan.

Dat was het ensemble Concordo e Tenore van Orusei in polyfone zang uit Sardinië in dit programma Metamorfozen bij de Concertzender. Nu de Sofia Singers uit Bulgarije. De Sofia Singers brengen liederen in de traditie van de Bulgaarse polyfonie die zich bevindt tussen de klassieke en volksmuziek uit Oost-Europese landen. Met antieke pre-christelijke wortels vertolkt het koor onder andere kerstliederen uit de westerse landen. Dit vrouwenkoor wordt begeleid door de Zairese zanger Rai Lema, percussionist Stojan Jankulov en op keyboard de dirigent van het koor, Ludmila Dimova. Zij is ook verantwoordelijk voor de arrangementen.

Dat waren de Sofia Singers uit Bulgarije onder leiding van Ludmila Dimova. En dan tot slot van dit uur polyfone zang uit Georgië. Het Roustavi Ensemble is een Georgisch volksmuziekensemble dat werd opgericht in 1968. Liederen in polyfone zang en rijke stemmen karakteriseren dit Roustavi koor. Het ensemble doorbreekt etnische grenzen van de regionale stijlen tijdens het uitvoeren van authentieke muziek uit alle delen van Georgië. Ze streven naar het behoud en in sommige gevallen recreëren authentieke stemvoering en vocale timbres. Het Roustavi Ensemble kent het complete scala aan harmonieën die al eerder door andere koren werd gebruikt, maar zij hebben ze vereenvoudigd. Het Roustavi Ensemble. Alle gegevens van dit uur vindt u zoals altijd op onze website concertzender.nl. Bedankt aan programmasamenstelster Kobi Evans.

0: Okay, kula bumi bi ngai khana mamale go.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij deze aflevering van Metamorfose. In 1981 vertrok de Amerikaanse muzikus Christopher Roberts naar een van de meest ontoegankelijke gebieden van Papua-Nieuw-Guinea. Hij was net afgestudeerd aan de Juilliard School of Music met 2 masters in contrabas en compositie. En had vervolgens een Fulbright-beurs gekregen voor het documenteren van de traditionele muziekcultuur van de Wobkaimin, een geïsoleerd levende Papua-stam in het Sterngebergte. Al voor zijn vertrek bedacht Roberts dat zijn onderzoek niet eenzijdig mocht bestaan uit het verzamelen van de lokale traditionele muziek. Geheel volgens het Papua-gebruik van gift en tegengift moest er ook iets van zijn kant komen. Hij besloot daarom bij al zijn bagage ook een contrabas mee te nemen, gewoon om de dorpsbewoners te verrassen met authentieke westerse muziek. Om precies te zijn met Johann Sebastian Bach. En zodoende klonken er begin jaren 80 in de paalhutten van de Wobkaimin Papua's in het onherbergzame Sterngebergte regelmatig de etherische klanken van Bach's solo-sonates voor cello. Deze aflevering van Metamorfose is geheel gewijd aan het werk van deze opmerkelijke muzikoloog, muzikant en componist. Zijn verblijf in Nieuw-Guinea inspireerde hem tot het componeren van 5 stukken voor 3 contrabassen, waarin de expressiviteit van de traditionele Wobkaimin-muziek een belangrijke rol speelt. Ze werden door hem speciaal voor de Concertzender uitgezocht en voor gebruik aan ons afgestaan. Hopelijk vergeeft u hem en ook ons de wat mindere geluidskwaliteit van deze unieke documenten. We laten u allereerst 2 van deze minimalistische trio's voor contrabas horen, afgewisseld met originele opnames van Wobkaimin-liederen zoals gemaakt door Roberts tijdens zijn veldwerk.

U luistert naar de trio's voor contrabas van de Amerikaanse componist Christopher Roberts, afgewisseld met door hem gemaakte veldopnames in Papua-Nieuw-Guinea. We begonnen deze uitzending met een voorbeeld van de verbluffende vogelgeluiden waarin de wopkamien meester zijn en die een belangrijke inspiratiebron vormden voor het eerste stuk van Roberts, getiteld Hornbill. Daarna hoorde u zijn compositie Kon Burunema en een drietal traditionele Papua-liederen. Het meest opmerkelijke van de expeditie van Roberts was misschien nog wel het instrument dat hij voor dit doel naar dit afgelegen gebied had meegesleept. Deze contrabas had hij kort voor vertrek voor $100 aangekocht.

Dat waren enkele reels van de fluitiste Kirsten Allstaff, die op de terrasjes van het festival Fringe optrad met traditionele muziek uit haar geboorteland Schotland en haar nieuwe thuisland Ierland. We blijven nog even traditioneel Keltisch met de beroemde Ierse groep Derwish. Hun optreden in de Espace Maritime was een groot succes. Een hal met meer dan 3000 mensen is natuurlijk minder intiem dan een zaaltje van een Ierse pub. Maar het meeslepende enthousiasme van zangeres Katie Jordan kon de ruimte gemakkelijk aan. Veel van de nummers kwamen van de meest recente cd van Derwish, The Thrush in the Storm. We laten 4 nummers horen. Baba Conroy, The Lover's Token, Handsome Polly O en Snoring Billy. Zoals altijd kunt u alle gegevens over de gedraaide muziek terugvinden op de website van de Concertzender, concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Het concert van woensdag 5 augustus jongsleden was een van de hoogtepunten van het festival Interceltique 2014. Vanaf 10 uur 's avonds tot 2:30 in de ochtend, liep allemaal behoorlijk uit de hand met toegift en al, waren de duizenden bezoekers getuige van wervelende optredens van Anoushka Shankar en het duo Catherine Finch en Sekou Keita. In de vorige metamorfose lieten we Anoushka Shankar al uitgebreid horen. Daarom deze keer aandacht voor de klassiek geschoolde harpiste uit Wales, Catherine Finch, die met de Senegalese Kora-speler Sekou Keita inmiddels furoren maakt op de Europese concertpodia. Luistert u tot slot van deze metamorfose naar enkele nummers van hun cd Kleishau Dibon. Deze nummers werden ook op het concert vertolkt en weken toen niet merkbaar af van de studioversie die u gaat horen. En toch was het optreden direct, fris en spontaan. Op 11 oktober aanstaande kunt u in het BIM-huis in Amsterdam zelf horen of dit nog steeds zo is. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u, zoals gebruikelijk, op de website van de concertzender concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek in Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma Orient Express. Vandaag met traditioneel klassieke muziek uit Tunesië en Marokko. We beginnen met vier taksims en dat zijn preludes.

Deze voorspelen worden uitgevoerd in de volgende modi. Layali, taksim op de nai, en dat is een fluit gemaakt van een suikerrietstengel. Een taksim op de oet, de Arabische luit, en nog een taksim op de oet. U hoort de zangeres Aisha Redouane en diverse instrumentalisten.

Dat waren vier taksims, uitgevoerd door de zangeres Aisha Redouane en diverse instrumentalisten. De komende kleine 20 minuten kunt u luisteren naar de zanger Lofty Bushnak in een onderdeel van een concertoptreden dat ooit plaatsvond in Berlijn. U hoort Daur Imta Al-Hawa.

In 1947 gaan ze naar New York. Enkele jaren optredens in diverse clubs doen voorlopig nog niks. Totdat in 1950 een Capitol platenmanager haar ziet en vooral hoort. Hij geeft ze een contract, maar eist dat de liederen worden herschreven voor groot orkest. Het toen al zeer gerenommeerde orkest van Lex Baxter geeft het gewenste resultaat en wereldwijde bekendheid was het gevolg. Er komt een tweede 25 centimeter LP met weer 8 titels. Hiervan hoort u nu Soray Sorita en Cuyahy.

Sommige losse 78 toerenplaten komen niet op een LP terecht, maar zijn zeker niet de minste. U hoort twee internationaal populaire titels, Babalu en Wemoe.

De derde 25 centimeter LP, en dat alles onder regie van Moisés Bibanco, heet Inca Taqui. En dat is genoemd naar haar oorspronkelijk trio. Het wordt beschouwd als een van haar mooiste platen. Hiervan Incacho en Lulamac Ta en de Andean Don Juan.

Van haar laatste, reguliere 30 centimeter Capitol LP Fuego del Ande komen de nummers Mi Palomita, My Pigeon en Virgenes del Sol, Virgins of the Sun.

Op middelbare leeftijd wordt Ima Sumac nog steeds veel gevraagd. Maar het lijkt erop dat men alleen haar kunstjes wil horen. Zij moet zich daar wel van bewust geweest zijn, want ze raakte al snel geïrriteerd. Zo presteerde ze het zelfs om onder het oog van de tv-camera's van het toneel weg te lopen, omdat ze meende in de zaal te worden uitgelachen. Het slaapliedje dat ze toen van plan was te gaan zingen, hoort u nu. Lullaby.

哎呀呀呀呀呀，我爱这么爱笨蛮呀，我爱呀，我爱呀呀呀，我爱。

0: In de Sovjet-Unie werkte ze met haar trio een half jaar lang haar bekende repertoire af. Op het beroemde Roemeense platenmerk Electro Record werd daarvan een LP gemaakt die natuurlijk in het decadente Westen niet te koop was. Maar het Russische publiek ging uit zijn dak als zij een Russische volksmelodie ten gehore bracht. Zoals we nog tijd over hebben, hoort u daarna nog Ripuy, een afscheidslied van een van haar beste platen uit de begin jaren 50.
1: Signora Ima Sumak просит заранее извинить ее, если в тексте, в русском, она допустит ошибки. Она еще недостаточно хорошо изучила русский язык.

Vandaag in Metamorfose aandacht voor de Hongaarse cimbalist Kalman Baloch. U hoort hem zojuist als lid van de groep Fas Malom met het nummer Duda Nota. In de afgelopen 30 jaar is Baloch uitgegroeid van een groot talent tot een niet meer weg te denken muzikant binnen de Hongaarse muziek. Hij begon op 11-jarige leeftijd met het bespelen van het cymbaal onder leiding van zijn oom Edemer Baloch, die in die tijd een beroemd solist op dit instrument was. Hij studeerde in 1980 af aan de Franse Liszt Academie in Boedapest en laat zich in 1983 voor het eerst horen aan een groot publiek als een van de muzikanten van de groep Meta.